podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa.

0: Laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Wallraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakten hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948, maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de parlementaire raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kool en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Metz in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
2: "Wanneer het ons gelingt."
1: Als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen.
2: Vertrouwen gründet.

0: Elk jaar verdwijnt een enorme hoeveelheid plastic afval, niet in recyclingbakken, maar op stortplaatsen, in verbrandingsovens en, jammer genoeg, in de natuur. En dan hebben we het over miljarden voorwerpen die eeuwen nodig hebben om afgebroken te worden. Je luistert naar de reeks Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op de ambitieuze plannen van de EU om de hoeveelheid plastic die onze planeet verstikt te verminderen.
1: Plasticvervuiling is overal. Geen enkele hoek van ons continent en onze planeet blijft ervan gespaard. Het lijkt een onoverkomelijk probleem, maar de EU is vastbesloten het voortouw te nemen voor een schonere, duurzamere toekomst. Laten we beginnen met enkele cijfers. Ondanks het toenemende bewustzijn en de inspanningen om te recyclen, wordt veel plastic nog steeds niet gerecycled. De exacte cijfers variëren, maar naar schatting wordt minder dan 40% van het plastic verpakkingsafval in de EU gerecycled. Het merendeel belandt, zoals gezegd, op stortplaatsen, in verbrandingsovens of nog erger, ze vervuilen ons milieu. Dit vormt een groot probleem dat invloed heeft op onze oceanen, ons land en uiteindelijk ook onze gezondheid.
0: De strijd tegen plasticvervuiling is niets nieuws voor de EU. De afgelopen jaren heeft de EU stappen gezet in de richting van een circulaire economie voor plastic. De Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie van 2018 was een mijlpaal. Daarin werden ambitieuze doelstellingen vastgesteld voor recycling, het herontwerpen van plastic producten en de vermindering van afval. Met deze strategie werd de weg geheffend voor de richtlijn kunststoffen voor eenmalig gebruik, die in 2019 werd goedgekeurd. Deze richtlijn kwam tot stand dankzij het krachtige standpunt van het Europees Parlement en speelt een belangrijke rol in de strijd tegen plasticvervuiling in de EU. In de richtlijn worden bepaalde plastic producten verboden die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik en waarvoor alternatieven beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan plastic bestek, borden, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes. Er werden ook streefdoelen vastgesteld voor het terugdringen van andere plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals voedselverpakkingen en bekers. Daarnaast werd een regeling vastgesteld voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Die zorgt ervoor dat de vervuiler betaalt voor de inzameling en recycling. Met deze besluiten heeft het Europees Parlement een duidelijk signaal gegeven. Het tijdperk waarin we het systeem van nemen, maken en weggooien volgen, is voorbij. Maar de EU richt zich niet enkel op het reguleren van plastic. Het wil ook de plasticindustrie aanmoedigen om zich aan te passen en te innoveren. De EU erkent dat de overgang naar een circulaire economie grote veranderingen in productieprocessen en materialen vereist en heeft daarom een aantal financieringsprogramma's en initiatieven in het leven geroepen. Die zijn bedoeld om bedrijven te helpen investeren in nieuwe, duurzamere technologieën, gerecycled materiaal voor nieuwe producten te ontwikkelen en werknemers op te leiden voor een groene toekomst.
1: Maar er is nog werk aan de winkel. Het Europees Parlement richt zich nu op de stille dreiging van microplastics. Deze kleine plastic deeltjes zijn minder dan 5 mm groot en baren steeds meer zorgen. Ze zijn afkomstig van verschillende bronnen. De afbraak van grotere plastic voorwerpen, cosmetica, synthetisch textiel dat vezels verliest tijdens het wassen en zelfs van banden die verslijten tijdens het rijden. De cijfers over de verontreiniging door microplastics zijn echt alarmerend. Uit studies kunnen we afleiden dat er dagelijks miljarden microplastics in het milieu vrijkomen. Ze zijn overal te vinden, van de diepste oceanen tot de hoogste bergtoppen, in ons voedsel en water, de lucht die we inademen en zelfs in het menselijk lichaam. In 2021 is de Europese Commissie met een EU-actieplan gekomen met de titel Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul. Daarin stelde de commissie voor dat de EU zich inzet om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid microplastics die in het milieu terechtkomt met 30% te verminderen. Het Europees Parlement dringt actief aan op alomvattende maatregelen om dit doel te bereiken. Het onderzoekt nieuwe wetgeving om microplastics die opzettelijk aan producten worden toegevoegd te verbieden en roept op tot innovatieve oplossingen om microplastics uit wasgoed en afvalwater op te vangen voordat die in rivieren en oceanen belanden. Het is een grote uitdaging, maar het parlement is vastberaden om elk aspect van plasticvervuiling aan te pakken.
0: We moeten allemaal ons steentje bijdragen om een plasticvrije toekomst mogelijk te maken. De EU en het Europees Parlement voeren belangrijke wetgeving in, maar het uiteindelijke succes van deze initiatieven hangt af van ons allemaal. Onze keuzes als consumenten maken wel degelijk een verschil. laten we minder plastic wegwerpproducten verbruiken en kiezen voor herbruikbare alternatieven en correct recyclen. Want elk klein gebaar draagt bij tot een grote verandering.
1: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Fil-bidu ta' ottubru 2024, il-Parlament Ewropew ippubblika r-riżultati tal-ewwel tħarriġ tal-Eurobarometru mill-elezzjonijiet Ewropej li lawn. Skont dawn is-sejbiet, in-nies l-Unjoni Ewropea huma mħasba dwar l-għoli tal-ħajja u s-sitwazzjoni ekonomika. F'dan il-podcast mis-sensiela l-Ewropa u jien se nsiru nafu aktar dwar l-istħarriġ ta' wara l-elezzjoni 2024 tal-Parlament Ewropew.

0: і статі. Роботодавці повинні досягти цих показників до середини 2026 року. Стратегія гендерної рівності надає батькам та опікунам права на баланс між роботою та особистим життям, щоб ще більше полегшити жінкам просування на ринку праці та допомогти батькам поєднувати сімейне життя з кар'єрою. Дошкільна освіта та догляд за дітьми є важливим елементом стратегії, що дозволяє батькам краще поєднувати роботу з виконанням своїх батьківських обов'язків. Інші важливі досягнення, на яких ґрунтується ця стратегія, передбачають запровадження права на 10 днів відпустки при народженні дитини для батька та 4 місяці відпустки для догляду за дитиною у всіх країнах ЄС. Ці правила сприяли тому, що роль батька у догляді за дітьми не залишається поза увагою, а матері мають можливість знайти баланс між роботою і вихованням дітей. Окрім вирішення питання рівних трудових прав жінок і чоловіків, ЄС також займається проблемою гендерного насильства. Європейський Союз рішуче налаштований проявити нульову терпимість до будь-яких форм такого насильства, чи то переслідування, сексуальні домагання, зґвалтування, фізичне та психологічне насильство, чи то примусові шлюби та стерилізація. Тому були введені правила, що передбачають кримінальну відповідальність за такі форми насильства, які зобов'язують країни ЄС захищати жертв і надавати їм доступ до правосуддя та служб підтримки, на кшталт притулків, центрів допомоги жертвам зґвалтувань та гарячих ліній. ЄС також приєднався до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Конвенція вимагає від ЄС розробити закони, політику та служби підтримки, спрямовані на запобігання насильству щодо жінок та боротьбу з цим явищем. Отже, усі ці заходи свідчать про те, що ЄС рухається у правильному напрямку до досягнення гендерної рівності в Європі, навіть якщо попереду ще довгий шлях до подолання розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, досягнення рівноправної участі жінок у ринку праці та боротьби з гендерним насильством. Цей подкаст підготовлено для вас на Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
1: Promuovere l'integrazione europea, incoraggiare i cittadini a votare e a risolvere problematiche locali sono tutti esempi di priorità politiche europee. Ne sentiamo parlare continuamente. Ma siamo onesti, nella vita reale e soprattutto per i giovani, questi argomenti possono sembrare lontani e fuori dalla nostra portata.
2: Per cercare di raggiungere un maggior numero di giovani, la Commissione europea ha trasformato l'ex Servizio Volontario Europeo in una iniziativa più vasta, denominata Corpo Europeo di Solidarietà. Si tratta di un programma concepito per incoraggiare i giovani a costruire insieme il futuro dell'Europa. Si basa su 3 obiettivi principali: mobilitare, collegare e responsabilizzare la gioventù.
1: L'ex deputata europea Michaela Scheudrová spiega come questa iniziativa aiuti i giovani a diventare cittadini attivi.
2: L'obiettivo principale di questo programma è promuovere l'impegno dei giovani e delle organizzazioni nelle attività di solidarietà, soprattutto nel volontariato. I partecipanti potranno acquisire esperienza in questo campo e cominciare a impegnarsi in modo continuativo come cittadini attivi.
1: Ma non è tutto. Il Corpo Europeo di Solidarietà comprende ora un nuovo settore, gli aiuti umanitari. Ciò significa che potrai fare volontariato non solo in tutta l'Unione Europea, ma anche nelle comunità di tutto il mondo, all'interno di una rete globale in continua espansione.
2: L'ex commissario europeo responsabile per giovani, cultura e sport, Tibor Novracic, lo descrive come un importante passo avanti.
3: In un momento in cui crescono le discordie, aumentano i divari culturali tra paesi e persino all'interno delle comunità, questo è più importante che mai. Vogliamo consolidare e continuare a sviluppare ciò che abbiamo già fatto in questo periodo. Con un'importante novità, proponiamo di sostenere anche il volontariato per le operazioni di aiuto umanitario. Può essere il primo passo verso la creazione di una comunità di volontariato veramente globale.
4: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
2: Ma cosa significa tutto questo per te? Se hai tra i 18 e i 30 anni, puoi candidarti per partecipare a progetti in oltre 60 paesi e territori diversi. Tutti i progetti sono suddivisi per paese, argomento e data d'inizio. Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno online sul portale europeo per i giovani. E se non sai da dove cominciare, c'è anche un quiz per aiutarti a capire quali attività corrispondono ai tuoi interessi.
3: I progetti del Corpo Europeo di Solidarietà per i quali è possibile presentare domanda sono principalmente di tre tipi: attività di volontariato, progetti di solidarietà e volontariato nell'ambito degli aiuti umanitari. Da notare che il nuovo settore degli aiuti umanitari è aperto ai volontari fino a 35 anni di età.
2: Tutte le opportunità elencate includono dettagli fondamentali come la data d'inizio, la durata del progetto e la scadenza per la presentazione della candidatura. All'interno di ciascun elenco troverai informazioni importanti sui requisiti di ammissione, le competenze richieste e naturalmente il tipo di lavoro che svolgerai.
3: Per candidarsi bisogna fornire un curriculum vitae in cui potrai indicare non solo l'esperienza formale ma anche gli hobby e le attività di gruppo e una lettera di motivazione nella quale puoi spiegare perché il progetto è importante per te.
2: Elena Degan, coordinatrice del programma del Corpo Europeo di Solidarietà, condivide questo consiglio sull'importanza dell'apprendimento non formale.
5: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché, essendo un volontariato, non è richiesta una grande esperienza lavorativa nel curriculum, quanto invece una motivazione nell'essere attivi a livello europeo, quindi sono più interessanti magari gli hobby oppure le precedenti esperienze in attività di gruppo o i propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
3: Se la tua candidatura verrà selezionata, sarà l'organizzazione a contattarti. Poi, durante la fase del colloquio, scoprirai tutti i dettagli del tuo progetto, comprese le condizioni di lavoro, le pratiche burocratiche da sbrigare, il rimborso delle spese di viaggio, i requisiti per il visto e il luogo in cui vivrai.
2: Non appena avrai definito tutti i dettagli e accettato la missione, il tuo viaggio inizierà ufficialmente. Potrai contare sul sostegno della cosiddetta rete di sicurezza dei volontari, composta da organizzazioni e persone che aiutano i volontari nel loro percorso.
3: La rete di sostegno comprende l'organizzazione a cui fai capo nel tuo paese, che ti aiuta a prepararti, ti fornisce la formazione e approva il progetto. L'organizzazione ospitante che ti accoglierà, ti fornirà alloggio, pasti, una piccola indennità e un supporto per gli spostamenti. Un mentore locale che ti aiuterà ad affrontare la vita in una nuova cultura e a superare le sfide. E l'Agenzia Nazionale che supervisiona e controlla che tutto sia conforme agli standard del Corpo Europeo di Solidarietà.
2: Come puoi vedere, ci sarà sempre qualcuno ad accompagnarti in questa avventura. Una volta sul posto, lavorerai in genere tra le 30 e le 38 ore settimanali, ma il Corpo Europeo di Solidarietà non è solo lavoro, è anche vivere un'esperienza.
3: Partecipare a un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è un'immersione culturale completa. Vuol dire entrare in contatto non solo con i valori locali, ma anche con quelli di tutta l'Unione Europea.
2: Hai bisogno di aiuto con la lingua del posto? Nessun problema. Avrai accesso al supporto linguistico online, con corsi gratuiti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.
3: Per aiutarti ad ambientarti e a trarre il massimo da questa esperienza, il programma prevede un orientamento e un supporto in due fasi fondamentali, la formazione all'arrivo e la valutazione intermedia.
2: Durante il corso di formazione, all'arrivo incontrerai altri volontari, creerai una rete di sostegno e riceverai consigli per adattarti alla tua nuova vita.
3: La valutazione intermedia ti darà l'opportunità di riflettere sulle tue attività, condividere l'esperienza vissuta fino a quel momento e pianificare i tuoi prossimi passi. L'obiettivo è di aiutarti a crescere sia personalmente che professionalmente.
2: Per alcuni volontari, il periodo trascorso nel Corpo Europeo di Solidarietà è solo l'inizio. Prendiamo ad esempio Adrian Cobo, che ci racconta come la sua esperienza nel corpo è poi sfociata in un tirocinio al Parlamento europeo.
6: Lo bonito del volontariato è che cada persona tiene una ragione per la che sta.
3: Il bello del volontariato è che ognuno ha le proprie ragioni per farlo, qualunque sia la tua motivazione, dalla domanda per un progetto di volontariato futuro a una borsa di studio per un dottorato di ricerca o magari un anno sabbatico per schiarirti le idee. Il bello del corpo europeo di solidarietà è che ti offre gli strumenti necessari affinché qualunque sia il tuo percorso o il motivo per cui sei lì, tu possa realizzarti all'interno del progetto. E soprattutto una cosa molto importante è che qualunque sia il percorso che desideri intraprendere in seguito, ti verranno indicate le informazioni, le persone, i contatti e tutto ciò di cui hai bisogno per continuare. Penso che comunque lo si affronti sia un'opportunità per conoscere nuovi luoghi e ambienti, stabilire contatti, acquisire una nuova prospettiva e ampliare i propri orizzonti, che poi è la cosa più importante.
6: Soprattutto avrete orizzonti, io credo che sia lo più importante.
2: Un progetto del corpo europeo di solidarietà è più di una semplice voce sul curriculum.
3: Per Carmen Sanz, volontaria in Croazia, ha significato una vera crescita personale.
7: Soprattutto è stato un viaggio molto introspettivo, perché oltre a esplorare il mio campo professionale, ho anche capito che ci sono cose che in realtà mi piace fare. Per esempio, ho avuto sempre il terrore di parlare in pubblico e ora invece mi piace tantissimo. Ho completamente superato la mia ansia da palcoscenico perché, se sono riuscita a insegnare lo spagnolo a degli adolescenti croati, non c'è più nulla che possa fermarmi nella vita. In sostanza, sono cresciuta tanto come persona e ho acquistato molta fiducia in me stessa. Credo davvero che uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova in un altro paese sia assolutamente necessario.
5: È totalmente necessario.
3: L'esperienza del Corpo Europeo di Solidarietà non riguarda solo progetti o politiche, riguarda te, la tua storia, la tua crescita e il tuo posto in Europa.
2: Se vuoi saperne di più, visita il sito web del Corpo Europeo di Solidarietà e scopri la tua prossima grande avventura.
3: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
8: ¿Sabías que una de cada 1000 personas en la Unión utiliza una lengua de signos como primera lengua? Y sí, decimos una lengua de signos, porque no hay un único sistema universal. En la UE se reconocen 29 lenguas de signos nacionales. No las utilizan solo las personas sordas o con discapacidad auditiva, sino también muchas personas oyentes para comunicarse con familiares y amigos. Con el fin de dar visibilidad a esta diversidad lingüística y cultural, las Naciones Unidas declararon el 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Signos. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de las lenguas de signos en la Unión Europea y del papel del Parlamento Europeo a la hora de preservarlas y promoverlas. Las lenguas de signos son ricas y variadas. Lo más llamativo es que son idiomas por derecho propio, independientes de las lenguas habladas. Cada una tiene su propia gramática, vocabulario y sintaxis, y está estrechamente ligada a la comunidad y la cultura en que nació. Por ejemplo, en Italia se usa la lengua de signos italiana, y en Francia, la francesa. En algunos países hay más de una. Bélgica tiene la lengua de signos flamenca y la franco-belga. Las lenguas de signos no solo difieren de un país a otro, también varían según la región, el grupo de edad e incluso el contexto social. Son un medio de comunicación, pero también una forma de identidad cultural y creatividad artística. Al igual que las lenguas habladas, pueden agruparse en familias lingüísticas. Algunas se parecen, pero nunca son idénticas. Por ejemplo, la austriaca y la neerlandesa son más comprensibles para quienes conocen la lengua de signos alemana que para quienes usan la griega. En los 27 países de la Unión se utilizan 29 lenguas de signos nacionales. Luxemburgo, por ejemplo, tiene su propia variedad de lengua de signos alemana. Y hay países como Finlandia y Estonia que reconocen más de una. En Finlandia conviven la finesa y la sueco-finesa, y en Estonia, la estonia y la rusa. Un dato curioso. Las personas sordas de distintos países suelen comunicarse entre sí con relativa facilidad, incluso sin compartir una lengua común. Imagina que una persona sorda de Francia se encuentra con otra de Polonia. Aunque usan lenguas de signos diferentes, es probable que logren entenderse rápidamente, gracias a signos compartidos, gestos y expresiones faciales. Esto sería mucho más difícil para dos personas oyentes sin un idioma común. No existe una lengua de signos universal. Pero desde 1951, con la creación de la Federación Mundial de Personas Sordas, se ha ido desarrollando un sistema compartido, el llamado Sistema de Signos Internacional, que se utiliza sobre todo en congresos y reuniones internacionales. No es una lengua estandarizada, no tiene gramática ni vocabulario fijos, y depende de los gestos, del contexto y de los signos reconocidos internacionalmente, que pueden diferir según la región. Por ejemplo, en la Unión se usan más los signos de Europa Occidental, mientras que en Asia o África hay distintas variaciones. Eso sí, el sistema de signos internacional no sustituye a las lenguas nacionales, ni tiene el mismo reconocimiento legal. Pero su demanda no deja de crecer, especialmente en reuniones y actos internacionales de alto nivel. Esto refleja la mayor movilidad y participación de las personas sordas en toda Europa, y subraya la necesidad de herramientas de comunicación inclusivas. ¿Y qué hace el Parlamento Europeo? Garantiza que los debates del Pleno sean accesibles en lengua de signos, cuando lo necesitan los diputados. En 2016 aprobó una resolución sobre lenguas de signos e intérpretes profesionales, en la que reconocía las diferencias de calidad y disponibilidad de estos servicios en los Estados miembros. También respalda la interpretación en sistema de signos internacional en todas las sesiones plenarias. Además, ha aprobado una resolución sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la resolución se subraya que las personas con discapacidad deben tener acceso a la información y la comunicación en formatos accesibles, incluidas las lenguas de signos. Y se pide a la Comisión que garantice el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea en esta materia. En su resolución sobre las lenguas de signos, el Parlamento destacó la importancia de contar con intérpretes cualificados y pidió reconocer oficialmente las lenguas de signos nacionales y regionales en los Estados miembros y en la propia Unión. También animó a promover su aprendizaje del mismo modo que el de las lenguas extranjeras y a incorporarlas en los programas escolares. El objetivo es concienciar, aumentar su uso y promover una inclusión real. La Unión Europea de Personas Sordas es la única organización supranacional que representa a la comunidad sorda en Europa. Cuenta con asociaciones en los 27 países. En septiembre de 2024 publicó un documento en el que pide que las 29 lenguas de signos nacionales sean reconocidas como idiomas oficiales de la Unión Europea, junto a las 24 lenguas habladas actuales. El texto recuerda la obligación jurídica de la Unión de respetar la diversidad lingüística y cultural y evitar la discriminación lingüística en su política de multilingüismo. La diversidad lingüística y el multilingüismo son valores fundamentales de la Unión Europea. Se han logrado importantes avances para proteger este rico mosaico de lenguas, incluidas las lenguas de signos, pero aún queda camino por recorrer para que obtengan pleno reconocimiento y puedan utilizarse de manera efectiva en todos los ámbitos. Un último detalle. Europal Radio ofrece siempre una transcripción de sus podcasts, lo que cumple las normas de accesibilidad. Así, las personas sordas, aquellas con discapacidad auditiva o quienes simplemente prefieran leer, pueden estar al día de lo que hace el Parlamento Europeo. Con un lenguaje claro y accesible, el Parlamento contribuye a un diálogo público inclusivo y acerca la información a toda la ciudadanía de la Unión. Porque al apoyar la diversidad lingüística y la igualdad de acceso a la comunicación, construimos una Europa más inclusiva para todas las personas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
9: Aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. Aasta Euroopa kinopubliku auhinna Lux võitja on Vooluga kaasa. Ülejäänud neli finalisti olid Tujutõstjad, Tahomee, Pealtkuulatud ja Julie Vaikib. Vooluga kaasa on seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kints Zilbaludis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Kass on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab aga suur üleujutus, leiab ta koos hulga teiste loomadega pelgupaiga paadil. Vaatamata oma erinevustele peavad loomad nüüd koos tööd tegema. Üksikus paadis õpivad nad toime tulema uutmoodi maailma probleemidega. Vooluga kaasa esilinastus 2024. Aasta Cannes filmifestivalil programmis Un certain regard. Film võitis tänavu nii parima animafilmi Oscari kui ka Kuldgloobuse. Viis auhinnale esitatud filmi olid kinolinadel üle kogu Euroopa ja publik sai neid hinnata. Võitja selgus avaliku hääletuse ja Euroopa Parlamendi liikmete seas toimunud hääletuse koondtulemuse põhjal. Kummagi osakaal oli 50%. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
10: Wat onze politieke overtuigingen ook zijn, we beseffen allemaal dat de rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement een historische stap zijn, die werd genomen op een cruciaal moment voor de volkeren van de gemeenschap. Alle lidstaten van onze gemeenschap staan voor 3 grote uitdagingen, namelijk de uitdaging van vrede, de uitdaging van vrijheid en de uitdaging van welvaart. En het is duidelijk dat we deze alleen met een Europese aanpak het hoofd kunnen bieden.
11: Dit zijn de woorden van Simone Veil toen ze in 1979 de eerste voorzitter van een rechtstreeks verkozen Europees parlement werd. Onder meer dankzij haar leiderschap werd het parlement de spreekbuis van alle burgers. Ze zette zich in voor de democratie, kwam op voor de mensenrechten en was er rotsvast van overtuigd dat de kracht van Europa in zijn eenheid lag. Meer dan 40 jaar later is haar nalatenschap nog steeds springlevend. Ook nu nog wordt de eenheid van de Europese Unie op de proef gesteld, onder andere door politieke spanningen, economische instabiliteit en conflicten aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Toch blijft het streven naar vrede, vrijheid en welvaart centraal staan in de Europese identiteit en idealen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. We kunnen deze reeks niet beter beginnen dan met het verhaal van een erg bijzondere vrouw, Simone Veil. Ze wordt vaak de moeder van Europa genoemd en haar nalatenschap overstijgt de politiek. Ze baande de weg voor vrouwen in leidinggevende posities en is nog steeds een lichtend voorbeeld van moed en veerkracht. Simone Veil werd geboren op 13 juli 1927 in het Franse Nice. Ze behoorde tot een seculier Joods gezin. Haar eerste levensjaren werden gekenmerkt door leergierigheid en een sterke zin voor rechtvaardigheid, eigenschappen die haar ouders, André en Yvonne, haar bijbrachten. Maar haar kindertijd werd genadeloos onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Op 16-jarige leeftijd werd ze aangehouden door de Gestapo en samen met haar moeder en zus naar Auschwitz gedeporteerd. Zij overleefde de gruwel van de concentratiekampen, maar haar geliefde moeder, vader en broer niet. Deze traumatische ervaringen hebben vorm gegeven aan haar levenslange inzet voor mensenrechten, vrede en Europese eenheid.
10: Het gevaar bestaat er niet meer in dat we niet praten over de Holocaust, maar dat we er op de verkeerde manier over praten.
11: In 1946 trouwden ze met Antoine Veil en ze kregen samen 3 zonen. Van 1949 tot 1953 woonde het jonge gezinnetje in Duitsland, waar Antoine bij het Franse consulaat werkte, eerst in Wiesbaden en later in Stuttgart. Sommige van haar vrienden verbaasden zich over die verhuizing, maar zij zag het als een kans.
10: We waren ervan overtuigd, als overwinnaars van 1945 geen snelle en totale verzoening met Duitsland konden bereiken, dan zouden we de wonden van een Europa dat al verscheurd was tussen het Oosten en het Westen nooit helen. De wereld zou dan afstevenen op een nieuw conflict dat nog verwoestender zou zijn dan de voorgaande.
11: Na haar terugkeer naar Frankrijk studeerde ze af aan de rechtenfaculteit in Parijs. In 1956 slaagde ze voor de nationale proef voor magistraten en ging ze aan de slag bij de Franse autoriteit voor het gevangeniswezen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar wist ze grote verbeteringen door te voeren wat betreft de omstandigheden in de gevangenissen en de behandeling van gevangenen. In 1964 was Veil directeur civiele zaken en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze hielp gelijke rechten voor moeders te waarborgen in juridische aangelegenheden binnen het gezin en ze zorgde ervoor dat vrouwen adoptierechten kregen. In 1970 werd ze aangesteld als secretaris-generaal van de Franse Hoge Raad van de Magistratuur. Ze had een indrukwekkende loopbaan, Vooral als je bedenkt dat het toen nog moeilijker was om als vrouw je stem te laten horen in de politiek. Toen haar daarnaar werd gevraagd, zei ze het volgende.
10: Ik had vaak het gevoel een alibi-vrouw te zijn. Overal kreeg ik te horen, we geven vrouwen wel degelijk een stem. Kijk maar naar Simone Veil.
11: Van 1974 tot 1979 was ze de minister van Volksgezondheid van Frankrijk, onder premiers Jacques Chirac en Raymond Barre. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. Maar ondanks de uitdagingen leidde haar vastberadenheid tot een wet die sindsdien wordt gevierd vanwege de impact ervan op de rechten van de vrouw.
10: Vrouwen plegen nooit abortus met vreugde in hun hart. Vraag het hun maar. Het is altijd een drama. Het is altijd een drama en het zal altijd een drama blijven.
11: Maar daar hielden de bijdragen van Simone Veil niet op. In 1976 zorgde ze ervoor dat er een rookverbod werd ingevoerd op bepaalde openbare plaatsen en nam ze maatregelen om tegemoet te komen aan de behoeften op het gebied van gezondheidszorg in landelijke gebieden.
10: Europa is de hoop op vooruitgang.
11: In 1979, toen Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement werd, had Europa de verwoestende gevolgen van de oorlog nog steeds niet helemaal verwerkt. Het was een uiterst symbolisch moment. Een overlevende van de Holocaust, een Franse vrouw, iemand die in eenheid geloofde, kwam aan het hoofd te staan van een nieuw gekozen democratische instelling die bedoeld was om samenwerking over grenzen heen te bevorderen en te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Europa was bezig met de wederopbouw en definieerde wat het inhield een verenigd continent te zijn na tientallen jaren van verdeeldheid en vernieling. Simone Veil was niet alleen de eerste vrouw aan het roer van een EU-instelling. Ze was ook de eerste voorzitter van een Europees parlement dat bestond uit leden die rechtstreeks door de kiezers waren gekozen in plaats van door de nationale parlementen. En zij stond in het middelpunt van die democratische transformatie. Tijdens haar voorzitterschap ontving ze als eerste vrouw ooit de prestigieuze Karelsprijs. Ook na haar ambtstermijn bleef ze toegewijd aan de Europese zaak. Eerst was ze ondervoorzitter en later voorzitter van de liberale fractie in het parlement.
10: Niemand van ons mag vergeten dat we op een dag zelf onderdrukt kunnen worden.
11: In 1990 werd Simone Veil benoemd als lid van de Tijdelijke Parlementaire Commissie voor de Duitse Eenwording, waar haar inzichten van onschatbare waarde waren. Als voormalig voorzitter van het Europees Parlement en overlevende van de Holocaust, wiens ouders en broer in een concentratiekamp waren gestorven, voegde ze een uiterst persoonlijke dimensie toe aan dit proces. Haar inzet voor Europese eenheid werd gevormd door haar overtuiging dat een verenigd Europa cruciaal was om een nieuwe wereldoorlog te vermijden. Al had ze zoveel verloren tijdens de oorlog, ze koesterde geen wrok tegenover Duitsland. In plaats daarvan speelde ze een rol in de beslissing om de Duitse hereniging te gebruiken als manier om de betrekkingen en harmonie tussen Midden- en Oost-Europa te verbeteren. De Commissie voor de Duitse Eenwording gaf de aanzet voor de top van Maastricht, die leidde tot het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de Europese Unie. De grote voorzitter van het Europees Parlement, het geweten van de EU, een campagnevoerster tegen jodenhaat en verdedigster van vrouwenrechten. Haar boodschap over vrouwen en jodenhaat zijn ook vandaag de dag nog relevant. Dat waren de woorden van Antonio Tajani, een van de opvolgers van Simone Veil als voorzitter van het Europees Parlement. Veil overleed thuis op 30 juni 2020.